mijn moeder koekoeroos door weer schoon. Halt, so halt, Guschmädel.